Almachtig, wat een fantastische, verzengende muur van geluid waar je gewoon tegenaan kan leunen. Ab Intra uit Polen verschenen op het eveneens Poolse Zoharum. Je hoorde Ab Intra met het tweede gedeelte uit Henosis. En Henosis verschenen in 2016. Henosis 1 tot 5 hoorde u van dat album kwam het in ieder geval af. Ab Intra hier bij X-Rated op de Concertzender. Met nu nieuw werk van de dame Dina Diva. Zij heeft een track laten verschijnen op het album Drone Mind, Mind Drone. Inmiddels is volume 9 al verschenen. Oh, dat moet ik nog even bijzetten in de playlist. Volume 9 is verschenen via het label Drone Records. En daar zitten de leden van Traum achter. Hier is Dina Diva met Bedesio.

gruizig en spijkerhard. Zo was het ook live. Ik heb ze een aantal keren live kunnen zien. En ze, daarmee bedoel ik Sigmund und sein Freund. Het klinkt Duits, maar het is Belgisch. Jawel, uit België, Sigmund und sein Freund. Je hoorde Like a Full Fixed God. In 1987 verschenen op de 12-inch Secret via het Antler label. En van België gaan we gewoon eventjes een stukje naar het noorden. Namelijk ons eigen landje. Er is nieuw werk van De Fabriek. Die gaat ook maar door. En werkelijk van een hoog niveau ook. De Fabriek heeft is een samenwerking aangegaan met Derk Reneman. En dat is eigenlijk ook zijn andere incarnatie, Roberto Auser. En hij noemt zich Ausland. Dus dit zijn De Fabriek maal Ausland. Het nieuwe album heet Emigré. En dat is via het label van De Fabriek verschenen. Hier zijn ze in Rare and Beautiful Treasure.

Maar ik geloof dat het begonnen is naar aanleiding van die hormonenpreparaten die ik telkens moest slikken. Toen heb ik het gemerkt, toen die met die hormonenpreparaten allemaal, heb ik gemerkt dat mijn stem zwaarder werd. En mijn baard, die baardgroei, die werd veel erger. Ik had vroeger nooit baardgroei in het gezicht, dat heb ik nog wel. En dus ook vanaf die hormonenpreparaten, maar heeft niks uitgehaald. Dat vreselijk vervelende dingen voor mij. Dat was van maand tot maand.

eventjes gewacht hebt, dan heb je weer een heel andere klank. Nou is die weer wel hoog. Niet goed. Zeker niet. Als ik eventjes gewacht heb, dan is die hoog. Is die. En hoe meer ik praat, geloof ik, hoe zwaarder dat die dan weer eventjes wordt. Net zo goed 's morgens als je opstaat. Dan is die ook heel anders, is die. Dan is die helemaal goed. Hoger is die dan. Maar ja, als je dan weer eventjes gaat praten, bijvoorbeeld die of geen, dan wordt die schor. Wordt die net of het even kouder ben. Maar ja, ik praat niet zoveel, want ik ben de hele dag met de kat heen. Maar ja, als dan eens die of geen komt, ze kijken allemaal, kijken ze je aan als je praat.

hard vooruit gegaan met die stemlessen, ben ik natuurlijk. Dan kon ik binnen de paar weken kon ik het al merken dat ik vooruit ging, want ik was al niet meer zo hees, was ik helemaal niet meer. Alleen mijn stem is lager geworden. Is lager geworden. Maar ja, ik ben blij dat die zo is. Want zo die begin was er toch ook niks. Want ze dachten altijd dat ik snip verkouden was, dachten ze.

dat ik zeg, de hoofdstoot. Dat ik dus weer aan praten ben gekomen. Dat is een collega, een ex-collega van me. Die had ditzelfde. En die kwam me in het ziekenhuis bezoeken. En toen zei hij, joh, zo goed als ik het kan,

0: Nou, het is zo geweest. Als, met zingen is het eigenlijk gekomen. Als ik dan zong, nou ja, hoe meer ik zong. Ik werk dan bij kinderen en dan zongen wij zondags. En dan had ik 3 versies gezongen en dan kon ik niet meer mee zingen haast. Zo hees werd ik dan. En nou, dan ging het zachtjes aan weer weg. Nou ja, begon ik dan weer te zingen en dan werd het weer minder.
1: Aangezien heesheid het eerste en lange tijd het enige symptoom is van een kwaadaardige tumor, moet men hierop in alle gevallen steeds bedacht zijn. Zoals in het geval van de volgende patiënt.
2: En daar hebben ze hier allemaal gevraagd aan mij. Hoe lang heb je die schorigheid? Toen geloof ik dat het in die maand of weken 4 van tevoren opgekomen is.

Ik denk als ik nou over mijn werk moet spreken. Als ik nou afreken dat ik met mijn 14 jaar begonnen ben. Nou, dan zal ik er nog wel aardig wat op zitten als het er rekent voor de duizenden stenen die ik verlegen heb.

0: het dan ook in de stem anders opgenomen. Er was een attest van Utrecht gekomen dat die stembanden moesten mij eruit gehaald worden. Maar professor van Gielsen, die zei, joh, wat we eruit halen, dat ben je kwijt. Laten we het proberen met bestralen. Die is toen bovenhuis met weer een bevelhaal toe te passen. Het resultaat is in elk geval geweest dat het dus van 1940, van 1940 jaar, tot 1960 met die reparatie heb kunnen blijven praten. En ja, nu is het dan zover dat die stemmen die zo goed uit moeten.
1: Patiënten die een laryngectomie hebben ondergaan, moeten het basisgeluid op andere wijze leren produceren.

circus is een olifant op een avond in april. In Amsterdam is een oude abij. Abraham is een aardvader. Er is iets eigenaardigs in arm en eerlijk. Uit ervaring is ieder oud en eenzaam.

Dit was de eerste track die ik draaide van in de DJ-set voor Cornelius Takami. En deze eerste plaat die deed direct de mensen achter me, de crew van Cornelius, reageren. Hey, Japans!

En dat kennen ze niet. De hoes werd aandacht bekeken, foto's maken, et cetera. Prachtig werk van Takami. Uit 1995. Heel mooi. En je hoorde natuurlijk daarbij een flink aantal harde tikken. En dat is echt vanwege het feit dat ik hem grijs heb gedraaid. Wat een fantastische plaat is dit, Takami. En hiervoor kon je luisteren naar Bass Communion. Dat is al sinds zeer geruime tijd het site. De hoes werd aandacht bekeken, foto's maken, et cetera. Prachtig werk van Takami. Uit 1995. Heel mooi. En je hoorde natuurlijk daarbij een flink aantal harde tikken. En dat is echt vanwege het feit dat ik hem grijs heb gedraaid. Wat een fantastische plaat is dit, Takami.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna nog veel meer fries in X-ray tot middernacht. En met dit weer laten we de honden binnen. En u ontsteekt een kaars en vult u zelf een goede kelk voor al het moois wat nog komen gaat. Van experiment, avant-garde, etc. van toen en nu. Het Lowlands Festival, daar heb ik het al jaren niet meer over gehad. Want het is een festival wat ik al heel erg lang geleden achter me heb gelaten. Maar dit jaar is er één band en dat bijna waarvan ik zou zeggen, daar koop ik een kaartje voor. Ik heb het niet gedaan, want ik ga niet voor één band een kaartje kopen. Maar dat geldt wel voor New Order. Die zal gaan optreden daar. Nou wil het feit dat de allereerste single die New Order heeft uitgebracht nadat Ian Curtis zich van het leven had beroofd, opnieuw wordt uitgebracht. Dat is de 12-inch Ceremony met op de B-kant In a Lonely Place. Eigenlijk zou die uitgebracht worden door Joy Division. Dat werd New Order met Bernard Sumner op zang. De B-kant staat wat mij betreft nog steeds synoniem aan als een van de mooiste tracks die New Order ooit gemaakt heeft. In a Lonely Place.

The Young Gods. Ze zijn helemaal terug met het nieuwste album Data Mirage Tangram. Helemaal top, dat nieuwste album. Het is een buitengewoon gevarieerd album geworden, waarin het originele Young Gods geluid wel degelijk zit verwerkt, maar ook invloeden van nu. En nadat ze een hele ambient periode hebben gehad, zijn ze weer helemaal op het goede pad wat mij betreft. The Young Gods. En ze komen ook nog optreden 27 maart aanstaande in Paradiso Noord in Amsterdam. En ze hebben al opgetreden in het voorprogramma van Triggerfinger. En ze geven nu gewoon los één show. Dus in Paradiso Noord. Volgende week geven wij kaarten weg voor deze show van The Young Gods. Dan weet u dat vast. Van dat nieuwste album hoorde u All My Skin Standing. En als dat staat voor kippenvel, dan is dat gelukt. X-Rated op de concertzender met nu de rustige, fraaie luidklanken van Jozef van Wissem met het duistere gitaargeluid van Jim Jarmusch op hun nieuwste album An Attempt to Draw Aside the Veil. Dit zijn van Wissem en Jarmusch samen in The Two Paths.

Everything at Once. Dat was Skin. Gisteren was ik op een feestje en toen vroeg iemand mij wat ik het beste werk van de Swans vond. Nou, natuurlijk de gebruikelijke Holy Money en kopplaten. Zei ik dat eigenlijk het allerbeste wat ik ooit van Swans gehoord heb, dat toch echt het werk is van Skin. Oftewel Michael Jura samen met zijn toenmalige partner Jarbo. Wat is dit een beklemmend album. Shame, Humility, Revenge. Geweldige, 1988. Everything at Once dus, hoorde u hier bij X-Rated op de concertzender. Waar we verder gaan met het wat duistere werk en het ontregelende werk van First Law. A Future So Bright. Dit is Sewers.

Dat was een rondje Loki Foundation. Dan heb ik het over het Duitse label. Net First Law. En nu hoorde u Inade. En dat was van hun allernieuwste album The Nine Colors of the Threshold. Wat midden vorig jaar verscheen. Prachtig werk. U hoorde No Menon van dat album. Heerlijk werk van Inade. En we hebben nog een kwartier te gaan en dan hebben we sowieso deze 5 minuten en 51 seconden, 6 minuten en 22 seconden ingeruimd voor Test Department. Dat nieuwe album, dat gaat me ook steeds beter bevallen. Het album Disturbance, dit is Test Department, ook zij zijn helemaal terug. Speak Truth to Power, Test Department.

En die storm die hebben we wel gehad, althans in ieder geval in het zuiden van het land. Storm Percht. En we hoorden Der Lindwurm von Tappenkar. Ja, geweldig. Storm Percht. Het komt van het album Sturm ins Leben, Wild hinein. Storm Percht. Met Max Presch. En hij is een van de krachten achter Steinklang Records. Dit werd echter uitgebracht op het eigen label Percht. En dit brengt ons tot het einde van deze X-Rated op deze zondagavond. Maar er is nog veel meer. Er is namelijk nog een uur te gaan. En dat is X-Ray. Zometeen tot middernacht. En dat is 3x3. 3 tracks van 3 artiesten. Allereerst krijgt u 3 tracks van Off the Sky. En dat is Jason Corder. En dat was een van zijn laatste albums, Enfolding. Die hoort u achter elkaar zometeen in X-Ray. Dat wordt direct gevolgd door 3 tracks van Giulio Aldinucci. En dan van zijn 2015 album Spazio Sacro. En we eindigen met fonkelnieuw werk wat verschenen is op Glacial Movement Records, namelijk Frame. 3 tracks van het net verschenen album The Journey. Dat zometeen allemaal in X-Ray tot 12 uur. Dus geniet er nog even van. Sleep is overrated. U kunt gewoon lekker blijven luisteren tot middernacht. Ontkurk nog een goede fles en vult u nog een

0: Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. En ik dank u ook allen hartelijk voor de reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Concerttips deze week wat X-Ray betreft. Natuurlijk Le Mystère des Voix Vulgaires en Lisa Gerard in respectievelijk het muziekgebouw. Het concertgebouw in Amsterdam en muziekgebouw in Eindhoven. Vergeet vooral niet aanstaande donderdag Richard Pina en Heldon in Oki in Pompidou Amsterdam. En dan hebben we last but not least System 7. Jazeker, zij staan zaterdag in de boerderij in Zoetermeer. Gaat dat zien. En volgende week is er gewoon weer een nieuwe X-Rated. Tenminste, daar gaan we vanuit. Blijf bij de concertzender, want hier is nog veel en veel meer moois te beleven. Allemaal mooie programma's hier. En voor nu, dag!
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

mensen, wat heerlijk. Juno Reactor, beschreven 1995. Guardian Angel, en dat verscheen inderdaad in 95, een van de hoogtijjaren van de Goa Trance. Guardian Angel, en dat staat origineel op het album Beyond the Infinite. Ik ben een klein beetje verkouden, misschien kan ik af en toe klinken als een bronstige eland, maar ik hoor al vaker dat ik wel vaker zo klink. Anyway, het... Verder gaat het allemaal kip lekker, dus hier is een nieuwe X-Rated tot 11 uur. Daarna nog veel meer fraais in X-Ray. En dit is de nieuwe single van Marie Davidson, Chasing the Light. Er staat ook een Soulwax remix op en een Daniel Avery remix. Dit is gewoon echt een Chasing the Light van Marie Davidson. Die gaat deze week verschijnen, dus schaf hem aan. Dit is X-Rated, dit is Marie Davidson. Allemaal een hele goede avond.

0: krautrock uit Chili. Wie had dat ooit kunnen denken? Nou, het zal waarschijnlijk ook de enige krautrock uit Chili zijn. Phylloxoid. Wat een geweldige band is dat. Hun nieuwste album is uit en dat mag er zijn. 4 tracks. 4 hele lange tracks waar je ongelooflijk goed van in trance kan raken. Als je ze ook ooit live gaat zien, kunt gaan zien, ga dat doen. Want het is ook live een spektakel. Geen elektronica, dit is puur met gitaren, effectapparatuur en natuurlijk percussie. Hun eerste album heette Phylloxoid, hun tweede album heette 2, hun derde album heette 3 en hun vierde album heet 1. Als u het nog kan volgen, nee, vast niet, maar in ieder geval Phylloxoid mag er zijn. En dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. Van Chili naar Rusland. Ambidextrous, en dat staat op een nieuwe verzamelaar die verscheen onder de titel Cottage Industries 8. Een dubbelaar, helemaal vol met heerlijke IDM. Dit is Ambidextrous dus uit Rusland. Vrolijke en zomerse klanken die een klein beetje aan Boards of Canada doen denken. Heerlijk, fijn, Ambidextrous. Met Spacemaker. Dat moest ik er nog even bij vermelden.
1: Thermal fluctuations in the very early universe would be frozen in and would cause small differences in the microwave background in different directions. These have been observed and agree with predictions.

Ja, heerlijk zeg. Een samenwerking tussen twee grootheden, kunnen we wel zeggen. B12 en Humanoid. Is er nou net een nieuw Humanoid album uit beeld? Dat is al vele malen langsgekomen hier in X-Rated. Nu is er een 7-inch op de markt met op de A-kant B12. Samenwerking met Humanoid. En de B-kant Funk Karma in samenwerking met Jake. Wat natuurlijk ook gewoon Humanoid is. Oftewel mensen van Future Sound of London. Je hoorde Orbita 12. 1 augustus verscheen het nieuwste album van Maarten van der Vleuten. Maar 1 september, dat verkondigde ik vorige week al aan, weer een nieuw album van Maarten van der Vleuten. Beer, Boots and Pussy. En daarvan hoort u nu het nieuwe album, dus Ways to Ecstasy. Dat is een heer en weer een hele andere kant van Maarten van der Vleuten.

Zo, dat was hem. Helemaal heerlijk. Kosmisch allemaal. Glowing Comet. Nou, dan kan u de komende weken uw hart ophalen, want de kometen vliegen ons om de oren als u goed naar boven kijkt. Maar dat zal niet, want de herfst gaat beginnen vanaf morgen, dus het zal wel te bewolkt zijn. Dit was in ieder geval Aitar, oftewel Tamas, Karoli Tamas. En hij komt uit, eens eventjes kijken, wat was het ook alweer, Budapest. En zijn nieuwste album, dat verscheen via Carper Sonum Records, heette Cosmic Resonances. Heerlijk specie album, want Aitar doet wel eens andere dingen, wat eigenlijk veel ritmischer is. Dit is eigenlijk het meest ritmische nummer wat te vinden is op dit nieuwe album, Glowing Comet. Dus hoorde u van Aitar. X-Rated op de concertzender, waar we nog plek hebben voor Eén track tot aan 10 uur. En dat is de illustere samenwerking tussen twee zwaargewichten. Jawel, The Bug, oftewel Kevin Martin, samen met Burial. En dat moet resulteren in heel veel fraais. Nou, dat gebeurde ook, want de nieuwste single is uit. Die heet Dive, met op de andere kant Rain. Geweldige samenwerking, wat ze uitbrengen onder de naam Flame 2. Dit zijn Burial. En The Bug, Flame 2.

de avant-garde muzikant Frieder Boetsman van de LP Das Mädchen auf der Schaukel, wat in 1984 verscheen via Censor, de Duitse label, en een jaar later door het Nederlandse Plexus werd heruitgegeven. Een dubbel 12 inch en samen bij elkaar dus een heel album Das Mädchen auf der Schaukel, dus Frieder Boetsman, en u hoorde Gläserne Jugend daarvan. Van 1984 weer terug naar het heden. Een werkelijk geweldig nieuw album van Traum. Die is de samenwerking aangegaan met Mono Cube. Twee drone-artiesten samen, dat kan alleen maar mooi werk opleveren. Vorige week hoorde u al een track, nu andermaal. Een track van het album Contact.

0: Scorpion Wind met Preserve Thy Loneliness. Niet het allervrolijkste natuurlijk. En daarvoor hoort u Ab Intra van het album Aura Imaginalis. En daarvan kon u luisteren naar de track Astral Wings. Scorpion Wind, daar eindigde deze X-Rated mee. Scorpion Wind bestond overigens uit Boyd Rice, ook wel Non, Douglas P. van Death in June en John Murphy. En die laatste heeft ook heel veel met Douglas P. opgetreden, maar heeft in tal van andere bands ook zijn kunnen tonen. Tot aan het einde van zijn leven. 1996 verscheen dit album Heaven Sent van Scorpion Wind op heerlijk dubbel bruin vinyl. Zoals het hoort. Zometeen het derde uur X-Rated en dat is X-Ray. En aangezien het nieuwste album van Velge Natuurlich onlangs is verschenen en dat gewoon een uur lange track is, dacht ik van ja, ik kan wel 8 minuten van dat album gaan draaien in X-Rated. Maar dat is natuurlijk dood en doodzonde. Dus het hele album, wat gewoon 1 track is, opgenomen voor X-Ray. Ahana Anahata. En Velge Natuurlich is Ivo Santos. En dat verscheen onlangs op het label Reverse Alignment. Dus het volledige nieuwe album van Velge Natuurlich. 1 diepe, slepende track tot middernacht in X-Ray. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. Dit was uw eigen zomergast Bob Rusje hier op de Concertzender. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe op de zondagavond tussen 9 en 11 te beleven hier bij de Concertzender. Nogmaals, dank voor het luisteren en ook dank voor alle reacties die ik via de diverse kanalen mocht ontvangen. Dat doet goed. Blijf bij de Concertzender, blijf bij X-Ray. Want er is nog veel en veel meer moois te beleven. Zometeen na 11 en blijf dan ook bij de Concertzender, want daar is nog echt veel meer moois te beleven. Voor nu, heb een mooie week, blijf bij X-Ray en wat mij betreft tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

heerlijk. Een band die altijd laveert tussen de techno en de meer dub-achtige klanken. Ik heb het over Bandulu. En dat zijn Jamie Bismeyer en John O'Connell. Zij vormen sinds jaar en dag Bandulu. Dit was New Foundation uit 1997. Heerlijk om daar deze X-Rated mee te openen. Allemaal een hele goede avond. Fijn dat u er allemaal bij bent. Vorige week had ik het uitgebreid over mijn korte vakantie naar Hamburg. Maar dat ging niet door omdat de medewerkers van de NS aan het staken waren. Heel naar, ik snap ze, maar leuk is anders. En daarom had ik een korte vakantie met mijn vriendin in Drenthe. Ook hartstikke leuk. En daar komen we misschien later in de show nog wel een keertje op terug. Nu is er eerst nieuwe technoklanken van Oberst en Buchner. Oberst en Buchner, die hebben een nieuwe single uit. Die heet gewoon Vrije Zicht. Dit is Oberst en Buchner featuring Aksud in de Shubo Star remix van de track Vrije Zicht. Hier zijn ze, Oberst en Buchner. Dit is X-Rated.

Heerlijk, de nieuwe single van Julian Bracht. Die heet The Rave Flower EP. En daarvan hoorde u Across the Ocean. Nog even niet naar de winkel, dan wel uw computer rennen om hem te kopen. Want hij komt pas 16 september uit. De nieuwe single dus van Julian Bracht. Niet nieuw, maar wel heel lekker. Hij is namelijk al als, laten we zeggen, een maandje of 9 à 10 uit. Is een release van Nuclear Prophet. En Nuclear Prophet komt uit Los Angeles. En heet eigenlijk Eric Villalpando. Nuclear Prophet heeft een album uitgebracht op U-Tracks. En dat verscheen eind vorig jaar dus. Prophecies 1121. Hoort u van Nuclear Prophet nu de 808 Plague. En hoe klinkt zo'n 808 Plague? Nou, zo.

heerlijke track. Daniel Avery en Manny D. En die hoorde Meanwhile the Night Gets Darker. Nou, dat klopt helemaal. Het staat op een verzamelaar Strega Musica via Make Noise Music verschenen. Er is een lijvige verzamelaar waarop allerlei prachtige tracks staan die u geheel gratis kunt downloaden. Jawel. Zoek gewoon weg op Bandcamp naar Strega Musica. Deze track staat er dus ook op van Daniel Avery en Manny D. U luistert naar X-Rated op de concertzender, waar we zijn aanbeland bij het nieuwe album van Hunter Complex. En dat is het album wat verscheen na bijvoorbeeld albums als Dead Calm en Zero Degrees. De nieuwste die heet Airports and Ports, ook weer verschenen via Burning Witches Records. Het is een buitengewoon afwisselend album geworden, waar hij zich vergezeld weet van leden en lid bijvoorbeeld uit Irreversible Entanglements. Waar ik heel verrast over was, Cat Apple doet mee van de band Emerald Web. Verder Alexander Hawkins, Justin Sweat en onze eigen Koen Oscar Polak. Een heel afwisselend album, zoals ik al zei, laveerend tussen, laten we zeggen, krautrock, een beetje jazzy, new age en schitterende ambient. En de ambient die laten we nu aan het woord, want er staat er nog een prachtige track op. The Windburn is Terrible. Airports and Ports dus, de nieuwe van Hunter Complex, ofwel het project van Lars Meijer. Hier is die Hunter Complex.

Heerlijk, dat gekraak. Het is geen plaat, dit hoort zo. Nieuw werk van Adeptus Mechanicus. En dat is een oude bekende, want vaker gedraaid in X-Rated. Maar deze track die overtreft toch veel van zijn werk. Adeptus Mechanicus is Gerrit Johannes Vos, overigens een trouwluisteraar van dit programma. Deze track die staat op de verzamelaar SMD Supporters Club Volume 2. En SMD dat staat voor Synth Music Direct. Er staat nog veel meer fraais op, maar deze track van Adeptus Mechanicus die voert de boventoon schitterend. Rain Soothes Me. Nou, dat zullen vele mensen de komende weken wel denken inderdaad. Want regen is wel eens welkom. Schitterend, Adeptus Mechanicus. En nu verder met Cell. Dit is het nieuwe album Onwards System. En daarvan hoort u nu Drawing Out. Oh nee, daar gaat Adeptus weer. Dat zou hij wel willen. Nee, Cell. Ah, Drawing Out.

afscheid nemen van de meteorologische herfst. Wat zeg ik nou? Meteorologische zomer met een zomerse plaat. Welkom herfst. Christopher Lawrence. En u hoorde Shredder in de Transa remix. De 12-inch Shredder verscheen in 1998. U bent verbonden met de concertzender. Hartelijk welkom bij een nieuwe episode van X-Rated op de zondagavond. Het is warm. Buiten is het warm. Binnen is het warm. Hier is het. Heb ik het terug kunnen brengen met de cooler, de turbo boost van 34 naar 30, maar nog altijd een goede 30 graden. En de cooler, de airco, die heb ik maar even uitgezet vanwege het ongelofelijke lawaai. Goed, de muziek, dat moet het lawaai worden vanavond tot 11 uur en daarna X-Ray tot middernacht. Louter nieuw werk tussen nu en 10 uur. We beginnen met Rodriguez Jr. Het is verschenen op het derde gedeelte van het overzicht 20 Years Systematic Records. Volume 3 inmiddels zijn we aanbeland. En daarop onder andere Johannes Albert, Christopher Coe, Ondersprechje en deze van Rodriguez Jr. Dit is Atlantis, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

Louis de Tommaso. Louis de Tommaso. En ja, nee, die volgende track, die doen we niet. U hoorde Kaiju. En dat staat op de Kaiju EP. Die vorige maand is verschenen. En Louis de Tommaso maakte de track Kaiju. En hij heet eigenlijk Louis Rogers. En het is een Engelsman. Eveneens Engelsman, maar die zet het toch allemaal wat trager en zwaarder en logger in. En dan hebben we het over Kevin Richard Martin. Daar is hij alweer, want hij maakt zo verschrikkelijk veel. En het probleem een beetje is, ook de tracks die hij maakt op zijn eigen label, het is allemaal goed. En er komt een heel nieuw album van hem uit. En dat gaat nog wel even duren. Dat gaat pas verschijnen op 26 oktober. Ik ben een beetje in de war. 4 oktober, neem me niet kwalijk. 4 oktober verschijnt het album Machine van The Bug. The Bug, ook een van de incarnaties van Kevin Richard Martin. Hier is hij lekker log en zwaar met Bodied Sent for the Hearse.

0: memory that runs deep, well, a distant memory. And I would do anything to get back into that moment with you. Absolutely anything.
1: Plop, plop. Ja, plop. De debuut-EP van iemand die zich FKA.M4A noemt. De Summer Nostalgia EP. En die gaat uitkomen op 26 oktober. En u hoorde 4AM Pillow Talk. Een erg mooie track van FKA.M4A. U luistert naar X-Rated op de Concertzender. Waar ik nu eindelijk fysiek in handen heb. De nieuwe van C-Feel. Die is eindelijk uit en daarom direct in de speler. De derde track alweer van het mini-album. Wat mij betreft draai ik ze allemaal. Want het is een geweldig mini-album geworden. Everything Squared. De nieuwste van C-Feel. Verschenen op het Warp label. We hebben het over Mark Clifford en Sarah Peacock. Gemasterd door Stefan Betke. En hij is Paul. Hier is C-Feel met Anti-Skeptic.

Ja, wat een fraaie track van Nexia. En Nexia is het project van, Adam Wilkie Dove. Ja, dat is een hele lastige naam, maar we hebben hem onthouden. Adam Wilkie Dove, Nexia. Je hoorde Tears van het album Exodus. En dat is verschenen via Haunter Records. Of althans, verschenen 6 september aanstaande verschijnt het volledige album. En we zijn aanbeland aan vaderlandsproduct, namelijk het Nederlandse duo Moons of Mars. En Moons of Mars gaat op 28 september aanstaande een waarlijk uitstekend ambient album uitbrengen onder de titel Dream State. Johan Weterings en Roland van Oorschot vormen Moons of Mars. U hoort nu van het Dream State album, wat is zoals gezegd 28 september gaat verschijnen via een eigen label Sterrenstof. De track Descend, en dat is in de BS1 remix. En BS1... is gewoon Roland van Oorschot. Maar wat een geweldige track is dit. Het is überhaupt een geweldig album. Hier zijn Moons of Mars.

0: En dit gaat zo nog 14 minuten door. Een hele lange track van de nieuwste van Ian Body en Dave Bessel. Ian Body, die kennen we al heel erg lang. Van begin jaren 80 was hij al bezig met het maken van elektronica. En Dave Bessel zat eigenlijk meer in de supergroep Node. Zo'n hele grote synthesizer band. En u hoorde het album Polarity. Dat is nieuw verschenen op het label DIN. Het label van Ian Body. U hoorde een gedeelte uit Polarity Part 1. En daarvoor hoorde u de primeur van het album Moons of Mars Dream State. Hier bij X-Rated op de Concertzender.
1: X-rated. It is the night of the demon.
0: En welkom bij het tweede uur. En today is the 1st of September. Ja, wie dat luid uitschreeuwt, die moet zich nog wel Scraping Fetus of the Wheel herinneren, oftewel Jim Thirlwell. Nou is het vandaag 1 september. En 1 september 1939 was de vreselijke dag dat de nazi's Polen binnenvielen. 1 september

Afgelopen donderdag had ik een exclusieve luistersessie in de Hilversumse platenzaak waar ik werk van het nieuwe album van Nick Cave en The Bad Seeds. Wild God. Dat ding is wel 4 of 5 keer langsgekomen die avond tijdens de luistersessie en de dag erop kwam hij uit. Wel nu, het deed mij met weemoed terugdenken aan het vorige album van Nick Cave en The Bad Seeds. Ghosteen, wat mij betreft nog altijd bovenaan het oeuvre van Cave. Een van de beste albums die hij ooit gemaakt heeft. En heel veel Cave-fans zijn het niet met me eens. Dat is dan jammer, maar dit tranendal Hollywood, dat springt er echt helemaal uit. Ghosteen uit 2019 van Nick Cave en The Bad Seeds. Gelukkig gaat het nu wel beter met hem en dat is fijn. Daarom heeft hij ook zo'n vrolijk album als Wild God uitgebracht. Maar dit album is voor mij betreft de top. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we aan zijn beland bij nieuw werk. Namelijk te verschijnen pas op 11 oktober van Lila Abdul Rauf. En zij is onder andere van Amber Asylum. Haar album gaat heten Calls from a Seething Edge. En van haar hoort u nu de track Crimes of the Soul. Hier is Lila Abdul Rauf.

het Canadese duo Menace Ruin, die zich beweegt op het grensvlak tussen metal en industrial. Menace Ruin met het album The Die Is Cast. U hoorde het buitengewoon verpletterende One, Two, Many, verschenen in 2008. Menace Ruin hier bij X-Rated op de concertzender. We gaan weer terug naar de toekomst, namelijk aanstaande dinsdag. Dan verschijnt het nieuwe album van Proto U. Dat is Sasha Puzan uit Oekraïne. Haar nieuwe album gaat The Voice of Serenity heten. Hier is de nieuwste van Proto U met Luminiferous.

body.

En dat was Psychic TV van het album Trip Reset uit 1996. Lady Maybe, Genesis P. Orridge en William Breeze waren de voornamelijke leden op dit moment uit 1996 dus, die in Psychic TV zaten. Trip Reset, het album Lady Maybe, The Track aan het einde van deze episode van X-Rated. En hiervoor kunnen we luisteren naar Phantom Ships. Phantom Ship, zonder S. U hoorde een track van het album Spheres en dat verscheen in 2014 op het heerlijke Winter Light label. Het was destijds in 2014 de tweede release, slechts pas moet je nagaan, op het label Winter Light. En kijk waar ze nu staan. Phantom Ship hoorde u met Warp 7. En daarvoor dus vonkelnieuw werk van Proto U van The Voice of Serenity.

En zometeen is er nog X-Ray tot middernacht. Het is nog steeds bloedheet. Dus blijf lekker luisteren voor de verkoelende ambient klanken van Lammergeier. Lammergeier is Anthony Paul Kirby. Ik heb een Lammergeier compilatie samengesteld met tracks van de albums Birds of Prey, Blue Oasis, Borders and Bearers en Beneath the Sky. Zometeen in X-Ray dus. Ruimbaan voor Lammergeier.

0: Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated op deze warme zondagavond. Morgen wordt het nog veel warmer en kleffer en vochtiger en narger. En daarna hopelijk een beetje herfst. Volgende week zetten we maar vol in op de herfst in X-Rated. Weer op de zondagavond tussen 9 en 11. Hier op de Concertzender. Dank ook voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Wat mij betreft, maak er een mooie week van. En ik hoop u ook aanstaande dinsdag te zien. Als u om 7 uur het Paradiso binnenkomt voor de DJ-set die ik voor Cornelius ga doen. Dus wie weet bent u daar. Dat hoop ik. En anders volgende week bij X-Rated. Voor nu. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Wat een beest. Gewoon een beest. Techno Animal. En het hele album is eigenlijk een beest. We hebben het over re-entry van Techno Animal. Oftewel twee zwaargewichten in de muziek. Justin Broderick van Godflesh. En Kevin Martin van onder andere God. En tegenwoordig als The Bug. Zij vormden Techno Animal. En dit re-entry dat verscheen in 1995 voor het eerst. En in 2023, nu dus, is er een remastered versie van het hele album verkrijgbaar. U hoorde van het nieuwe album, dus dat verscheen via Relapse Records, de track Narco Agent versus The Medicine Man. Oh, jongens, wat een heerlijke track. Goed, ik moest eventjes wegduiken om iets goed te zetten en dat staat goed, namelijk nieuw werk van Ab Intra. Ab Intra uit Polen, die heeft een track uitgebracht op het verzamelalbum Voices from Beyond. En dat is een album wat verscheen via Santa Sangre Magazine. En er staat nog veel en veel meer moois op dit verzamelalbum. Maar deze track van Ab Intra, die gaat diep. Luister maar naar de track Departing. Hier is Ab Intra.

Ja, eigenlijk de personificatie van het kwaad. We hebben het over Burzum. Burzum met Gebrechlichkeit 2. Het staat op het album Philosophem. En dat verscheen in 1996. Vark Vikernes is Burzum. En Burzum, ja, natuurlijk, die is nogal controversieel. Door de moord op een muzikant uit het band Mayhem en in de fik steken van Driekerken. Daar heeft hij 15 jaar voor in de gevangenis gezeten. Maar de muziek, die mag er zijn van Burzum. Nogmaals uit 1996 van het album Philosophem. Overigens een album met een schitterende hoes. U luistert naar X-Rated op de Concertzender, waar we zijn aanbeland bij nieuw werk van Shedir. En Shedir komt uit Italië. Het is Martina Betty. Een schitterende track die verscheen op haar album Before the Last Night is Blown. Dit is The Dreaming Skull, nieuw werk van Shedir.

en Metallic Falcons. En ditmaal bijgestaan door Anthony. En natuurlijk vroeger van Anthony and the Johnsons. En tegenwoordig door het leven gaat als Anoni. De prachtige stem van Anthony. En dat hoorde u in de track Nighttime and Morning. Overigens, een van de leden van Metallic Falcons zit ook in Coco Rosie. U hoorde een track van het album Desert Donuts. En dat verscheen in 2006. En met Metallic Falcons is er helaas een einde gekomen aan deze X-Rated. En voor Metallic Falcons kon u luisteren naar Nihil Impulse. En dat komt evenals Shedir, die daarvoor kwam, uit Italië. Het album Anabasis. En u hoorde de titeltrack. En het verscheen via het eveneens Italiaanse label 8 Tower. Nihil Impulse dus. En daarvoor die schitterende track van Shedir. En het album Before the Last Night is Blown.

0: En er is natuurlijk nog een derde uur. En dat is X-Ray. Gewoon tot middernacht. Niet al te zwaar. Mooie ambient. En een klein beetje zomers. Ja, behorend bij het weer van de afgelopen tijd. Klanken van Nachtplank. En Nachtplank is Lee Norris. U hoort vier langere tracks van het album Echo Arc. En dat verscheen in 2014 via Text Records. Nachtplank, zometeen in X-Ray tot 12 uur. En daarna is het de beurt aan een nieuwe Dr. Klangendoen tot 1 uur. En daarna nog veel meer mooie programma's hier bij de Concertzender. Duik eens wat meer in de programmering van de Concertzender, want er is heel veel moois te halen op dit station. Het enige station dat alle genres die de publieke omroep heeft uitgekakt gewoon onder zich heeft. Ga op ontdekkingstocht. En als u het u bevalt, word dan vriend of donateur van de Concertzender, want we kunnen het keihard gebruiken. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs en weder en andere donderbuien dienende is er volgende week natuurlijk weer een nieuwe X-Rated. Bedankt ook voor de reacties die ik ontving. En wat mij betreft tot volgende week. Heb een goede week. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

Max. Rated.

daar zijn we eventjes helemaal stil voor Scott Walker. Afgelopen maandag was ineens dat bericht daar. Scott Walker overleden op 76-jarige leeftijd. Hij heeft een hele bizarre oeuvre achter zich gelaten. Natuurlijk, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore, The Walker Brothers, grote hits scoren en de albums Scott 1, 2, 3, 4, die staan nog steeds als absolute meesterwerken genoteerd, respectievelijk jaren 60, 70, begin. Later en verdween hij eigenlijk volledig in de vergetelheid en kwam midden jaren 80 weer terug met een soort synthie-pop periode. En dat was nou niet echt heel erg succesvol, alhoewel het album Climate of Hunter natuurlijk wel geweldig was. Vervolgens weer in de vergetelheid geraakt, weer een 10, 11 jaar niks gemaakt en kwam daarna terug als compleet avant-garde componist. Eerst met het album Tilt uit 1995 en later helemaal de diepte in met albums als Beach Bosch en daarvoor nog The Drift. En bijvoorbeeld Polar X en de laatste soundtrack die hij heeft uitgegeven. En op zijn instigatie is hij gaan samenwerken met Sun O. En dat hoorde u zojuist van het album Soused, de track Herod 2014. Geweldig werk van Scott Walker en Sun O. Dit is dus geen album van Sun O met zang van Scott, maar andersom. Hij heeft Sun gevraagd om hem bij te staan op dit album. Dat is natuurlijk nog niet genoeg eerbetoon. Daarom aan het laatste, als laatste track in dit uur van X-Rated, mijn absolute favoriete Scott Walker track. Rest in peace, Scott Walker. Je hebt een geweldige oeuvre achtergelaten. Deze week was het ergens, ik weet niet meer precies welke dag, de dag van de Duitse taal. En als er één album is wat bij mij te binnen schoot, dan was het wel het album van HNAS, oftewel Hirsche Nichts aufs Sofa. Met de geweldige titel Als der Morgen kam, war es, als sei nur eine Nacht vergangen. Christoph Heemann en Andreas Heemann zijn Hirsche Nichts aufs Sofa. U hoort nu een gedeelte uit het geweldige stuk Als der Morgen kam, war es, als sei nur eine Nacht vergangen.

MZ412 van het nieuwste album Svart Mirker. Het kan ook ingetogener, een tegen de black metal aanhangende track die toch heel erg ingetogen is. MZ412, Burn Your Temples True Change. Dat allemaal hier bij X-Rated op de concertzender. De nieuwste MZ412 of Troll, die verscheen via Cold Spring Records, gaat dat kopen, dat album. Het is meer dan de moeite waard. Ook weer waarschijnlijk best wel een eindlijstje. Het wordt dan nu alweer druk. Oh, nu alweer angst om het voor het wegstrepen aan het einde van het jaar. Goh. Bedankt naar X-Rated, dat zei ik al. Het nieuwste project rond mensen van Distel en Dead Neanderthals is verschenen. O Sala Sacraal heet het. Inderdaad, René Aquarius van Dead Neanderthals doet hier aan mee. En onder andere ook Peter Johan Nijland van onder andere Distel. Het heet Etmaal en u hoort een gedeelte van het werkstuk Stasis. En dat verscheen allemaal op Cyclic Law. Dit is O Sala Sacraal.

Do I hear 21, 21, 21? I'll give you 21, 21, 21. Wat mij betreft het mooiste nummer van Scott Walker ooit.

Met als een van de laatste zinnetjes: It was the journey of a life. En wat voor leven. Scott Walker. Dit was uit 1995. Zijn eigenlijke comeback album na de jaren 80. Het album Tilt. Farmer in the City. En dat is echt ongelooflijk. Ongelogen een van mijn meest, of nou ja, nee, misschien, nee, niet misschien, de meest favoriete Scott Walker track ooit. Rust in vrede, man. Je hebt heel veel moois achtergelaten.

En daar moeten we eens ophouden hoor, met al die mensen die ons ontvallen. Maar ja, dat zit erin natuurlijk. De muzikanten, die worden ouder, mensen worden ouder, we worden allemaal ouder. En moeten er op een gegeven moment helaas mee ophouden. Dat hoort bij het leven. Wat ook bij het leven hoort, is een nieuwe aflevering van X-Ray. Zometeen na 11. Met daarin Sinti-werk van Christian Fiesel. Ik heb drie tracks gekozen van het album Hagen's Delight van Christian Fiesel. En die verschenen in 2016. Dat hoort u zometeen in X-Ray tot middernacht. Heb een hele fijne week en ik dank u allen heel erg hartelijk voor het luisteren en de reacties die ik mocht ontvangen. Dat doet altijd heel erg goed. Fijn dat u er weer bij was bij deze X-Rated. Volgende week is er gewoontegetrouw op de zondagavond uiteraard weer een nieuwe X-Rated te beluisteren hier bij de Concertzender.

Over precies een uur is het 1 april. Laat u niet beetnemen, laat u niet gek maken en kies uw eigen plan. Wat mij betreft, tot volgende week, tot X-Rated. En blijf bij X-Ray zometeen. Voor nu,

0: Max.
1: Ratings.

Allemachtig, wat een album. Ik heb het over het album Drone Activity van Ulver, de Noorse Ulver. Je hoorde Blood, Fire, Woods, Diamonds. Drone Activity verscheen in 2019 op House of Mythology. Maar helaas draaien we deze track met een uiterst trieste reden. De toetsenist, synthesizerspeler, keyboardspeler Tore Ilvizaker is deze week overleden. En dat op de nacht van zijn 54ste verjaardag. En Tore gaf een zeer belangrijk geluid aan Ulver. Dus of ze het geluid van Tore Ilvizaker nog kunnen dupliceren of voort kunnen zetten is nog maar de vraag. Dit is een grote klap voor de band Ulver. En natuurlijk voor ons als luisteraars. Rust in vrede, Tore Ilvizaker. Je hebt prachtige dingen gemaakt. Zoals dit fantastische album Drone Activity. 54 jaar. Het is bizar dat je dan moet overlijden. En deze week was het ook nog eens een keer de verjaardag van Arjen Grolleman. Hij had 52 moeten worden. En daarom nu gewoon natuurlijk een track van Coil voor jou, Arjen. Van jouw geliefde verzamelalbum Foxtrot, wat in 1998 verscheen via Chalice, is dit Coil. There's too much blood in my alcohol. Hier is Heart Warms Coil.

na Coil natuurlijk de voorgangers Throbbing Gristle. Je hoorde de Third Mind Movements. En de Third Mind Movements verscheen in 2009. Allereerst werd het weggegeven bij een concert. En ik heb zelf ook een exemplaar. En ik weet bij God niet meer hoe ik eraan kom. Want helaas, ik heb Throbbing Gristle nooit live gezien. Maar hoe dan ook, het wordt nu eindelijk weer opnieuw uitgebracht door Mute Records. Officieel verschenen via Industrial Records, The Third Mind Movement. U hoorde The Third Mind First Movement. Throbbing Gristle, helemaal compleet. Chris Carter, Peter Christofferson, Genesis Peorage en Cozy Funny Tutti. En nu Vonkel. Oh nee, wacht even voordat ik Vonkel nieuw werk ga roepen. 9 minuten te laat, maar hier zijn de prijswinnaars voor de Cornelius kaartenactie die we in het eerste uur deden. Met ondergetekende in het voorprogramma. Jazeker. De prijswinnaars, die ik heb nummertje 5 en nummertje 10, heb ik er heel eerlijk uitgekozen. En het zijn Joop Dijkhuis en Fons Moers. Joop Dijkhuis en Fons Moers. Allebei plus 1. Of het gastenlijst wordt of een elektronische kaart, een e-ticket, dat hoort u later via de mail. Maar in ieder geval gefeliciteerd namens Cornelius, namens Bob Rusje, namens de concertzender, namens X-Rated. En ik hoop u allen te zien daar op 3 september aanstaande in Paradiso in Amsterdam. En nu nieuw werk dus van Die Zonne Satans. En eigenlijk ook weer heel oud werk. Het gaat om het album Omega. En dat verscheen origineel in 1995 op cassette. En Die Zonne Satans uit Italië heeft het opnieuw weten uit te brengen via het eveneens Italiaanse 8 Tower Records. Hier is Die Zonne Satans Omega met het Lab City Reports.

0: ten nagedachtenis van Tore Ilvizaker, andermaal een track van Ulver. Het album Shadows of the Sun, samen met Drone Activity, ik denk wel mijn meest favoriete Ulver albums. Je hoorde EOS en dat verscheen in 2007. Nogmaals, rust in vrede, Tore Ilvizaker. Je hebt schitterende dingen voor ons nagelaten. Ulver aan het einde van deze episode van X-Rated. Hiervoor kon je luisteren naar andermaal een track van trepaneringsritualen. Ditmaal weer een track van The Totality of Death Omega. En u hoorde The Crownless Sovereign, althans een gedeelte daarvan. En daarvoor fonkelnieuw werk en toch ook weer oud werk van Die Zonne Satans. Zometeen is er het derde uur X-Rated, maar dan heet het gewoon X-Ray. En daarin hoort u heel fonkelnieuw werk, namelijk deze week verschenen, van Machinefabriek, oftewel Rutger Zuiderveld. Een waarlijk schitterend nieuw stuk is van hem verschenen onder de titel Omval. En Omval duurt een ruim half uur en het eerste half uur is daarvoor ingeruimd in X-Ray. Ik dank hartelijk Rutger voor het vrijgeven van deze track, zodat ik er een mooie X-Ray van kon maken. Maar een half uur voor X-Ray is natuurlijk te kort. Dus behalve Omval hoort u ook Machinefabriek samen met Aaron Martin. En u hoort twee tracks van het album Cello Recycling, Cello Drowning uit 2007. Daarna hoort u de preview edit van Omval. En we sluiten af met Machinefabriek's The Track. Een track van het album The Measures Taken uit 2015. Volledige Machinefabriek zometeen in X-Ray tot middernacht. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. IJs, weder en warmtedienende is er volgende week weer een nieuwe X-Rated op de zondagavond. Want het wordt weer een dagje warm deze week. Dus geniet ervan. Daarna wordt het gewoon weer kil en koud en ellendig. En dan hebben we het gewoon weer herfst in X-Rated. Volgende week, gewoontegetrouw op de zondagavond tussen 9 en 11. Dank voor alle reacties ook. Blijf bij X-Ray. Blijf bij X-Rated en de concertzender. En voor nu, dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: 人道に反せし罪。
1: 神に反逆せし罪。
2: 存在自体が罪。

0: Max.
1: X-rated.

Zo, heerlijk gruizig zeg. De Slow White Fall was dit met de Total EP. En daarvan hoorde u Releasing Together. Slow White Fall is niets anders dan een alter ego voor Oliver Ho. Wie kent hem niet? Slow White Fall en de Total EP. 5 tracks staan erop en die zijn alle 5 de moeite waard. Dus er komt er vast nog wel binnenkort 1 voorbij hier in X-Rated. Daar luistert u naar de concertzender. Ik zei het al, vers van Roadburn. En de donderdag begon gelijk goed met een keur aan artiesten die er mochten zijn. U heeft dat allemaal gehoord in de Roadburn special die we een paar weken geleden hielden. En 1 daarvan, dat is 1 van de hoogtepunten wat mij betreft van het Roadburn festival. Er waren er natuurlijk veel meer, maar ik was zeer onder de indruk van Bliss Signal. Hun debuutalbum heet gewoon Bliss Signal. Daarvan hoort u nu N16 Drift.

stole before.

Zo hoort hip-hop dus te zijn. Dalek, die doet dat. Het nieuwste album, of althans een mini-album, is het Respect to the Authors. Komt origineel, of eigenlijk officieel moet ik zeggen, morgen uit. Maar hier ligt hij al op de draaitafel. Respect to the Authors. U hoorde Defiant. De Defiant. En dat staat op de nieuwste dus van Dalek. Verschenen via Exile on Mainstream Records. Heerlijk. Dalek. Overigens op dit moment op het podium van DB's in Utrecht. Niet dat u daar iets aan heeft, want dan bent u toch te laat om daar nog heen te gaan. Maar goed, dan weet u dat vast. Gisteren traden ze ook op met het collectief Doolhof op Roadburn. Dat heb ik helaas gemist, omdat ik toen al op weg was naar huis. Hoop dat dat goed is geweest. Goed, we gaan een rondje Shimmering Moods Records doen. En dat betekent dat we een behoorlijke versnelling terugdoen. Het album Shimmering Moods, het label bedoel ik, dat staat bekend om hele fraaie, mooie en mooi vormgegeven ambient. De verpakkingen mogen er ook zijn. Nothing Shapes Everything is het nieuwste album van Anna Suda. En Anna maakt muziek onder de naam Unbust. Daarvan hoort u nu de titeltrack. Nothing Shapes Everything.

Zo, en dat is dan ineens afgelopen. Best jammer, maar dat loopt gewoon over in het volgende nummer. En dat kunt u horen wanneer u het album aanschaft. En dat is de moeite waard om dat te doen. U hoorde T. Gaudi van het nieuwste album Pachira Aquatica. T. Gaudi, ook nieuw verschenen op dat geweldige Shimmering Moods Records. En u hoorde de track Sea Edge hier bij X-Rated op de concertzender. Met nu prachtig werk van K.J. K.J. En dat is eigenlijk gewoon K.J. Rottweiler. Zijn album heet X, verschenen via Dronarium. Dit is het schitterende Karo.

0: X-rated.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Tweede uur X-rated, nog tot 11 uur. En u weet het, dan is er nog een derde uur onder de noemer X-ray. Met heel veel fraais tot aan middernacht. We gaan terug naar 1982. Die Gesunden, die maakte heerlijke Deutsche Neue Welle. En dat op het label van Klaus Schulze, IC Records, Innovative Communication. Dit zijn die Gesunden uit 1982. Leutnant Miller, hier bij X-Rated.
3: Leutnant Miller hatte sich in seinem Favoriten nicht getäuscht. Für Leutnant Miller war ein kräftig stoßender Hammer zwischen den Arschbacken der Vorgeschmack des Paradies.

30 Zentimeter, die Frau des Dorfes.

Stella.

0: Ja, wat lekker hè. Oh, heerlijk. Sabres of Paradise. De Sabres of Paradise. Zoals ze dat deden in 1993. The Sabres of Paradise would definitely not like to thank God. Nou, dat u het maar even weet. Still fighting. Oei, wat geweldig. Ja, helemaal goed.
1: Wat lekker hè.
0: Oh, één. Ik hoor mezelf terug. Er gaat van heel erg veel mis, dames en heren. Wat gaat er nu nog in vredesnaam allemaal mis? Ja, wacht eventjes. Er gaat echt iets heel erg mis. Ik zet heel even Sabres of Paradise weer aan. En dan een andere track. Een momentje graag.

Nou, ik heb het gevonden. Nou goed. Er gaat sowieso heel veel mis, want ik krijg weer van alle kanten te horen dat de site het wederom niet doet. De zoveelste keer. Ik begin er een beetje genoeg van te krijgen. Maar goed, ik kan er op dit moment niet zo heel veel doen als u sociale media heeft en mij dat kenbaar heeft gemaakt. Ik zal op Facebook zowel als op Twitter een link produceren die het in ieder geval wel doet. En dat gaat dan buiten de site om voor als er verder nog problemen zijn. Nou, jammer. Ik had een hele mooie uitzending voor ogen, maar het gaat weer mis en dat is volkomen ruk. Misschien maar eens een ander station zoeken. Goed. Hartelijk welkom. U bent verbonden met de concertzender. Tenminste, voor degenen die het wel horen, gaan we nu verder met Sturken. En dat is een Portugees duo. Nu kan ik aan die Sabres of Paradise weg. Ja. Sturken, een Portugees electro duo. Die gaat een nieuwe 12-inch uitbrengen. Marginé EP. En daarvan hoort u nu Nick. Voor degenen die het horen, dit is X-Rated. Allemaal een hele goede avond.

0: Ah, heerlijke acid techno van Ellen Alien. Ze doet het weer hoor, op het nieuwste album van haar Alientronic, dat via B-Pitch Records verscheen. Bowie in Harmony, Ellen Alien. En gelukkig krijg ik van overal en alle kanalen vandaan te horen en te zien dat het allemaal weer doet. Dus laten we hopen dat het hierbij blijft, die ellende die iedere keer direct na negenen begint. Ik ga daar toch eens heel erg diep in duiken, want leuk is het niet. Maar goed, we zijn er weer en dat is maar goed ook. Maar nu een wat minder leuk bericht, namelijk weer iemand die ons heeft verlaten. Dat is Jake Black. Hij werd ook al Reverend D. Wayne Love genoemd. Hij was de frontman van Alabama 3. Een hartstikke leuke electro-achtige band die met name in de midden jaren 90 en begin 2000, eind jaren 90 en begin 2000 furore maakte, maar nog steeds bestonden en inmiddels ook weer flink aan het toeren waren. En helaas heeft de zanger van de band besloten na een concert het einde aan zijn leven te maken. Rust in vrede, Jake Black. Dit is Alabama 3. Een track die is notabene opgenomen in samenwerking met Test Department. Mao Tse-tung Said. Dat is allemaal afkomstig van het album Exile on Cold Harbor Lane. Rust in vrede, Jake Black. Alabama 3.
1: Don't ever say hate. Love has practically caused me to get you destroyed. If I had hated a little more, just a little more, we would have had a little less trouble. If I look at my thoughts analytically, sure, you got love. Principle! But don't say, hate is my enemy. What do they say? What's that words? Hate is my enemy. I gotta fight it day and night. What else is the other the line? Love's the only weapon. Shit! Bullshit!

sun, 'cause

Het maakt gewoon helemaal niet uit welke track je nou kiest van die nieuwe testdepartment. Ze zijn gewoon allemaal goed. Zoals ook deze win weer. Information Scare. Het nieuwe testdepartment album Disturbance via One Little Indian. Verschenen. Geweldig. Wie haalt ze nu eens naar Nederland, dames en heren, jongens en meisjes? Het is de hoogste tijd. Wie zoekt, vindt bijvoorbeeld een recensie van het eerste concert wat ze hebben gegeven naar aanleiding van dit nieuwe album. En dat zijn recensies die er niet om liggen qua positiviteit. U luistert naar X-Rated op de concertzender met nu het nieuw werk van Lawrence Pike. Hij was destijds de drummer van PVT, oftewel Pivot, en speelde ook in Triosk bijvoorbeeld. Zijn nieuwste album heet Holy Spring. Een prachtige track hoort u daar nu van, namelijk Mystic Circles. Dit is Lawrence Pike.

Deze heerlijke spookklanken komen van More Mother. En zij weet zich vergezeld van de heren van Zonal. Zonal, dat zijn Justin Broderick van Godflesh en Kevin Martin, oftewel The Bug. En zij gaan ook nog eens een keer optreden op het Le Guess Who Festival. Gelukkig is Kevin Martin dit jaar een van de curatoren van het Le Guess Who Festival. En deze week is bekend geworden welke acts daar gaan spelen. Wel, nu, we zijn nu al nerveus, want het is echt helemaal geweldig. Waaronder dus dit Zonal. Ook nog Godflesh zelf en King Midas Sound. En nog veel meer fraais rondom Kevin Martin. On the Range hoorde u van More Mother. En dat is uitgebracht in de Adult Swim Singles Series. X-Rated op de concertzender met meer dames, namelijk het nieuwste werk van Soho Rezanejad. Haar nieuwste album heet Torino en het is een soundtrack voor een film van de regisseur Camille Dossard. Geweldig werk uitgebracht op Silicone Records. Dit is Soho Rezanejad met Spade Tail Emblem, de Karoo Portal. Dat u het even weet.

0: Wauw, echt helemaal wauw. De nieuwste van Frank Vigro. Hij is weer terug en dat op het nieuwe label Aesthetical. En Aesthetical is een soort offshoot, een side label van Cyclic Law. Alleen op dat label wordt er geen enkel dark ambient op album uitgebracht, maar meer dit soort werk. Ook veel meer up tempo werk en dat is ook te vinden bij deze Frank Vigro. De komende weken vast nog wel een track. Het nieuwste album heet Totem. U hoorde Diafane. Geweldig nieuw werk van Frank Vigro.
1: X-rated.
2: It is the night of the demon.
0: Goedenavond, tweede uur X-rated en nog tot 11 uur en daarna nog veel meer moois tot middernacht. Namelijk een hele bijzondere X-ray weer. We hebben een mix gemaakt door DJ Rich Ears. Daarover straks meer, maar dus een speciale en unieke mix die gemaakt is voor X-ray straks na 11. Het was met weekje wel en dat is natuurlijk een politiek weekje. En het is ook wel een politiek dagje, al die uitslagen van de Europese verkiezingen die komen eraan. Ja, dus ik kwam eigenlijk alleen maar heel simpel denkend aan de track Politico. Die verscheen alweer in 1979 van de band The Parasites of the Western World. Ze maakten niet meer dan één single en twee albums. Van het tweede album is dit, en het is gelijk ook de enige single uit 1979, dus het album Substrata. The Parasites of the Western World met Politico. Met de veelzijdige tekst, I wanna be a politician, I'll be a new addition, I'll make the money left and right, I wanna be a parasite.

Zeg niet dat ik u niet gewaarschuwd heb. Ik zei het vorige week al, ga My Disco zien. Afgelopen dinsdagavond gaven ze werkelijk een fenomenaal optreden in het Patronaat in Haarlem. Waanzinnig goed. Ik hoop deze band nog een keer te zien en daarna nog een keer. Want wat was het goed, My Disco. Dit kwam niet van het nieuwste album, maar van het album daarvoor uit 2015. Het album Severe. U hoorde Recede. Geweldig werk van My Disco. En afgelopen dinsdagavond was dat ook werkelijk fenomenaal. En ze stonden niet als voorprogramma, maar als dubbelconcert samen met Big Brave in het Patronaat in Haarlem. U luistert naar X-Rated op de Concertzender en we gaan eventjes wat rustiger aandoen. Prachtig nieuw werk van Per Bustrom en hij is onder andere City Last Broadcast en bijvoorbeeld ook Kammerheit. Maar hij heeft ook een incarnatie onder de titel Bonini Bulga en hij bracht op Cyclic Law het album Sealed uit. Dit is Bonini Bulga met Each.

Deadbeat en Camara. En u hoorde de track Mining for Gold. En het album heet niet voor niks Trinity 30. Het is een ode aan de Cowboy Junkies met hun Trinity Sessions, dat precies 30 jaar geleden uitkwam. Het hele album hebben ze volledig nagespeeld. Deadbeat en Camara. Prachtig werk, Mining for Gold. En dat is nieuw verschenen via Constellation Records. En daarvoor hoorde u Marcus Zetterberg, oftewel Manifesto. Zijn nieuwste album heet Hive. En aangezien sinds lange tijd weer eens de regen tegen de ramen klettert, koos ik voor de track First Rain. Manifesto. En dat verscheen op Reverse Alignment. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren naar deze X-Rated. En ik hoop dat u ondanks het warrige begin toch een mooie uitzending heeft gehad. En dank voor alle reacties die ik mocht ontvangen. Zometeen het derde uur X-Rated met X-Ray. En dat is de exclusieve mix Resurface van Xander Richards. Beter bekend als DJ Rich Ears. Een gouden greep uit de playlist. Onder andere hoort u Lamar Geyer, Move D en Pete Nemluk, Brian Eno en Harold Budd, Evan Mark en Steve Hillage, Popol Vuh, Tangerine Dream, Kettle, Sun Electric, Orbital en System 7. En nog veel, veel, veel meer fraais in deze mix Resurface. Exclusief gemaakt dus door DJ Rich Ears. Mijn grote dank gaat weer uit naar Xander Richards. Geniet ervan zometeen tussen 11 en middernacht. Het regent toch, blijft u lekker binnen. En dan na 12 kunt u gaan slapen. Als dat niet kan, dan heeft de nacht van de concertzender ook altijd nog heel veel te bieden. Volgende week, aanstaande week, is het gewoon weer lekker herfst. Dus nou, geniet ervan. Succes aanstaande dinsdag als we met z'n allen geen kant meer op kunnen. En de maatschappij compleet ontwricht wordt. Succes en heb een mooie hemelvaartsdag en ijs en wederdienende. We zien en horen wij elkaar aanstaande zondag weer op de concertzender op de zondagavond tussen 9 en 11. Dank voor het luisteren nogmaals en heb een mooie week. Dag. X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Rated.
2: X-rated.

Christopher Watson, Richard H. Kirk en Stephen Melander. Zij waren destijds Cabaret Voltaire. Op het dit moment is het alleen nog Richard H. Kirk. Maar deze plaat kwam uit in 1980, maar liefst inderdaad. The Voice of America. U hoorde de titeltrack The Voice of America. Damage is Done. Cabaret Voltaire hier bij X-Rated op de Concertzender. Waar we van 1980 weer teruggaan naar 2019. Fonkel, een nieuw werk van Ashtoreth en Gray Melkin. Zij hebben een nieuw album, Hermit. En die mag er zijn. Prachtig, van A tot Z. 5 schitterende tracks. Verkrijgbaar via het label Reverb Worship. Ashtoreth, het project van Peter Verwimp in samenwerking met Gray Melkin, hoort u nu in The Covenant of Branch and Stone.

think? What was I saying when I got up this morning?

gisteren Koningsdag, dus ik dacht, ach, Sol Invictus met To Kill All Kings. Overigens helemaal niets tegen Willem-Alexander, dus het is geen oproep.

0: Sonny Victus. En dat kwam van de verzamelaar John Barleycorn Reborn. Met als ondertitel Dark Britannica. Nog veel, veel, veel meer moois is daarop te vinden. Waaronder Martin Bates 7, While Angels Watch en nog veel meer. Verschenen via Cold Spring Records. Daarvoor helaas ultiem kort vanwege tijdgebrek. Het nieuwste album van Aina. Dat moet binnenkort goed gemaakt worden. Dat beloof ik u. Dat kwam van het nieuwste album Lucid Transition Intrusion. En daarvan hoorde u een gedeelte althans van The Scourge of Souls. En vanwege tijdgebrek en een beetje misrekenen had ik ook nog de nieuwste van Unica Zürn willen laten horen. Maar die verschuiven we naar volgende week. Daarvoor hoorde u overigens King Midas Sound met het werkelijk buitengewoon indringende X. En trouwens, het hele album is indringend. Het album Solitude, de wat heel hoog staat. Misschien wel nummer 1, je weet het maar nooit, in de eindlijst. Overigens, King Midas Sound treedt vrijdag 10 mei aanstaande op in Corso in Den Haag. Gaat dat zien. Het is de enige Nederlandse show die King Midas Sound doet. Overigens is The Bug, oftewel Kevin Martin, ook curator van het Le Guess Who Festival geworden. Dus wie weet, in het najaar hebben we een herkansing. Maar goed, 10 mei, dan ben ik erbij. En dan betekent het einde van deze X-Rated. Maar u weet het, er is zometeen X-Ray met zometeen twee prachtige tracks van Johan Johansson van zijn album IBM 1401 A User's Manual. Daarna een track van Number 9 Dream, Helmut Zerlet en Walter Daan. Een track afkomstig van het album Rhythm and Irrelevance. En daarna hoort u Michael Bagg, het nieuwste album Vanitas. Twee tracks van Michael Bagg, vroeger bekend van Human Greed. Dat allemaal zometeen in X-Ray tot middernacht. Geniet ervan, sleep is overrated, dat kunt u altijd nog doen. Doorgaan tot 12 uur en bovendien na 12 is er nog veel meer moois te beleven hier op de Concertzender. Wat mij betreft, heel veel dank voor het luisteren. En de reacties die ik mocht ontvangen. En natuurlijk is er volgende week, dat is 5 mei volgens mij, bevrijding, een nieuwe X-Rated. Tot volgende week. Dag.
1: X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

waarlijk schitterende, maar ook buitengewoon vervreemdende track van Current 93. Het nieuwste album Invocations of Almost. U hoorde het eerste gedeelte daarvan. En deze is eigenlijk uitgebracht naar aanleiding van de 59ste verjaardag van David Tibet. En gaat eigenlijk over allerlei dromen die heeft gehad. Invocations of Almost is weer een hoogtepunt in het oeuvre van Current 93. In toekomstige X-Ray, dit is vast meer van dit geweldige album van Current 93. Je hoorde het eerste gedeelte dus van Invocations of Almost. En dit is nieuw werk, tegelijkertijd oud werk van Fragments met PH. Het album Frate. Het werd eerder uitgebracht in 2012 op de verzamelaar Antibodies. Een track van Fragments samen met Razel Hake. Dit is Phobos.

Andermaal Anodos, het tweede gedeelte uit Cathedraal Notre-Dame de Paris. Fase 2 dus, Anodos als rode draad de Notre-Dame in deze paaseditie van X-Rated. Hier bij de Concertzender. En ik moest eigenlijk deze week behoorlijk lachen over allerlei complottheorieën die gelijk de lucht in vlogen bij de brand van de Notre-Dame als zijnde misschien wel het einde van de beschaving van de westerse wereld. Kortom, de meest idiote dingen kwamen voorbij. Terwijl een brand ontstaan door werkzaamheden, dat was bijna niet mogelijk. Nou, misschien waren het wel rode vogels die uit het oosten kwamen vliegen om Parijs in één avond te vernietigen. Zoals Coyle destijds al zei in 1999... Red birds will fly out of the east and destroy Paris in the night. Music to play in the dark.

Oh, my God.

En die Arcana track kwam van het album Inner Pale Sun. En dat verscheen via Cold Meat Industry. Daarvoor kon u luisteren naar een gedeelte van de track A Natural Way van Shrine. En dat is afkomstig van het album The Final Asylum. En daartussendoor hoorde u hele oude koormuziek van Guillaume de Machaut. U hoorde het Kyrie uit La Messe de Notre-Dame. En daarvoor kon u luisteren naar het nieuwe album van Metatron Omega, Evangelicon, zoals dat verscheen via Cryo Chamber. Het allernieuwste album net verschenen van Metatron Omega. Omega, geweldige koren en orkestrale klanken van Metatron Omega.

Dit brengt ons aan het einde van deze episode van X-Rated. Ik hoop dat u genoten heeft van deze speciale paaseditie. Volgende week, ijs en wederdienende, is er gewoon weer een reguliere X-Rated hier op de Concertzender te beleven. Maar we gaan nog even door in het komende uur, namelijk X-Ray. Integraal, Dante's Inferno. Natuurlijk het beroemde werkstuk van Dante Alighieri. Ik werd er net via Twitter aan herinnerd dat we dat in 2005 samen met Arjen Grolleman al gedeeltes hebben uitgezonden. Nu dan integraal in X-Ray te horen zometeen. De muziek die is gemaakt door Robin Rimbaud, oftewel Scanner. En u hoort in dit geweldige hoorspel de stemmen van Corin Redgrave, Alex Jennings, Laurie Anderson en Arthur Brown. Deze X-Ray wordt afgesloten door een track van de Scanner CD Macht des Klangs, Klang der Macht. Uitgebracht door Kunsträume Leipzig en Oper Leipzig. Dat allemaal aan het einde van deze eerste Paasdag 2019. Ik dank u allen hartelijk voor het luisteren. Dank ook voor alle reacties die ik van alle via alle kanalen mocht ontvangen. Nogmaals, volgende week is er een nieuwe X-Rated. En wilt u deze naluisteren? Direct na 11 staat deze episode geheel online hier bij de Concertzender. Blijf bij X-Ray, blijf bij de Concertzender, want er is veel meer moois te beleven. Voor nu, dag! X-Rated werd opgedragen aan Arjen Grolleman. X-Rated.

0: Max.
1: Ratings.

Parallel 9. Heerlijk. En dat is ook weer een lekker zomerse track. Parallel 9, oftewel onze eigen Steve Ragmat. Beter bekend als Steerac. Steve Ragmat maakte deze beetje dub techno 12 inch in 1996. De 12 inch die heet Q en u hoorde Quadrus daarvan. En ja, gezien de titels en gezien het geluid, denk je toch echt, hij heeft heel goed naar Basic Channel geluisterd. Maar beter goed gepikt dan slecht gespeeld. Een uitstekende track van Parallel 9 aan het begin van een nieuwe episode van X-Rated op deze zondagavond. Nog tot 11 uur, heel veel moois en van toen en nu. En daarna X-Ray tot middernacht met hele diepe ambient. En nu nieuw werk van Massimo Fivona versus Kinetico. U hoort de track Adventure. En dat is verschenen via zijn eigen label Headzone. Het is

0: that my programming skills have become much more intuitive.
1: Als ik Russell zou heten van achteren, dan zou ik mijn zoon nooit Jack noemen. Maar ja goed, Jack Russell zit al zijn hele leven aan die naam vast. En iedereen noemt hem vast een hondje. Maar in ieder geval maakt hij de meest schitterende, beetje sombige dub techno. Dit was eigenlijk Jack Russell met B1.3. Het komt te staan op een 12-inch Taking Flight. En die gaat verschijnen op 6 september. Aanstaande. Jack Russell hier bij X-Rated op de Concertzender. Maar we zijn aanbeland op wat steviger werk. En dat komt van Imminent. En dat was vroeger beter bekend als Imminent Starvation. Er is een nieuwe verzamelaar uit die heet Sound on the Fringe via Megastructure. Imminent is nog steeds Olivier Moreau uit het zuiden van Luxemburg. Dit is hem in Jullbrin. Imminent.

Rivage en Them Lights. Je hoorde een track van de Les Nuits de EP. En dan moet hij wel eens nu stoppen. Ja, inderdaad, dat doet hij ook. Je hoorde een track van Les Nuits de en je hoorde Nighthawk, Rivage en Them Lights. En we gaan weer eens eventjes terug naar wat dub dingen. Zometeen volgt wat mij betreft, ja, je kan het bijna geen dub meer noemen, zo zwaar en nou ja, je hoort het vanzelf. Het is, dat gaat over een ander album, maar nu eerst een track van Ghost Dubs. Dat is Michael Fiedler. Vorige week draaide al een track en deze week andermaal, omdat het album zo geweldig is. Damaged, verschenen op het Pressure label van Kevin Richard Martin. Dit is Thin Line.

de laatste snik, zoals dat hoort. KRM en KMRU, oftewel Kevin Richard Martin, oftewel The Bug en Joseph Kamaru uit Kenia. Zij werken samen op het album Disconnect en het moet heel gek lopen, wil dat niet. Nou, misschien wel het album van het jaar worden. Wat een plaat is dit, zeg. Disconnect. U hoorde de track Difference. En dat verscheen via het label Phantom Limb. Heerlijk. KRM en KMRU. En we eindigen dit uur met een track van zo'n kleine 10 minuten. Van de Poolse band That's How I Fight. Ze zijn inmiddels al toe aan hun derde album. En dat album dat gaat dus derhalve Movement 3 heten. Hier zijn ze, That's How I Fight, met de track 28.

0: hate it.
1: It is the night of the demon.
2: Goedenavond, hartelijk welkom. Het tweede uur X-rated nog tot 11 uur. En daarna de hele donkere, diepe ambient van Duff Egan in X-ray. Maar daarover straks meer. Wellicht heeft u het gemist, maar Clock TVA is nog steeds springlevend. En behalve dat ze weer behoorlijk wat albums aan de lopende band bijna uitbrengen, komen ze ook weer optreden. En dat gaan ze doen op 30 november aanstaande. In de DB's in Utrecht. De vernieuwde DB's dus. Een nieuwe zaal. Niet ver verwijderd van de oude zaal. Prachtig, Clock DVA, daar kijken we heel erg naar uit. Nou, van het nieuwe album, daar hebben we al het een en ander van gedraaid, maar al een tijdje niks meer van hun album, waarvan ze ja, eigenlijk een soort van doorbraakalbum is geweest uit 1989. Het album Buried Dreams, dat verscheen via Interfish. Clock DVA dus, 30 november in DB's en wellicht spelen ze wel de track Velvet Realm. Hier is Clock DVA.